Katangi te chichi, katangi te kaka, katangi hoki ko te reo ala chigo e tauranga moana, e whakapāho chie nei ki a kōtau, mai te whale o te chi rai raka, i te ao, i te pō, i a rā, i a rā, i a wiki, i a wiki. No reira, kau e wale wale te hoki mai a te rā wiki, po te kotahi haora mai te paupautango te rā, tūhono mai ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māria me te whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. No reira, tēnei rā te mihi atu.